0: van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: These beautiful things that I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op CKZ Vandaag.

van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien. Een zwakke wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 13. En een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7:00 en het hoogtepunt was 1:00 later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een file op dit vroege uur op de donderdagochtend. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk, Plasbroek, Polder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken en de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken en later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien. Een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat op de verbindingsweg naar de ring van Amsterdam een auto in brand. Die verbindingsweg is op dit moment ook dicht. En de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoortpolder. Voor bergingswerkzaamheden is de weg op dit moment ook daar even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts 1 korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimp-Erwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm en tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting, maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken en er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als Bol.com en De Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: upon you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vink.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze aflevering van Hit Dossier. En u hoorde Jerry and the Pacemakers uit juli, 7 juli 1963. Twee maanden stonden ze in de lijst die voor de top 40 vooraf ging, met een 29ste plek op de hoogste positie. En ik ga verder met de Small Faces en Ichiko Park. En dit keer zitten we zeker in de top 40, die van 2 september 1967. En daar kwam die binnen op, maar hij had wel een 13 weken was die genoteerd en een 3e plek in de top 40.

Small Faces in 1967. En dat was een band die prachtige nummers en hoge noteringen bereikte. Dit was een nummer. Even kijken. Nou, dat zie ik eventjes zo gauw niet. Maar, oh ja, ik heb hem hier. Small Faces, dat was een nummertje 3 notering in de maand september 1967. En dat had ik er straks ook gezegd. We gaan verder met de volgende. En dat is er weer eentje. Dat is er eentje van Nashville Teens, Tobacco Road. Ik heb daar helaas geen gegevens van.

Ja, dit is een nummer waar ik helemaal geen gegevens van heb gevonden. Maar wel de Nashville Teens, zo heet dit bandje. En Tobacco Road uit 1964. Dat brengt ons naar welk jaar? Het volgende jaar. Dat was 1964. Ja, Baby, I Need Your Loving. En dat is van The Foremost. En ik kan ook even het jaartal zien waarin dat uitgebracht werd. 1964.

Ja, u hoorde de Hollies met Stay. En dat is een nummer uit 1964. Nee, ja, zoiets. Ja, het staat niet in de top 40. Want het was een nummer uit 1963. Dus ja, daar komen we niet heel veel verder mee. Qua hitnotering in ieder geval geen spoor te vinden. Ja, dan hebben we, en die moet ik denk ik eventjes gaan opzoeken, Alan Price met I Put a Spell on You. Die was wel degelijk genoteerd. I put a spell on you.

0: I Put a Spell on You was dit. En we gaan verder met... het is van Alan Price overigens, moet ik er nog bij vertellen. 1966. En even kijken, waar zit ik nu in mijn... Ja, dat stay hebben we gehad. Van de Hollies. En dan komen we nu bij... Ja, Tommy James en de Shondells met Hanky Panky.
1: Maar...

Tommy James en de Shondells uit 1966. Prachtig nummer. Hanky Panky. Geschreven door de heren Barry en Greenwich. En ik ga verder met de Zombies. Dat is eigenlijk net zo'n beetje gelijk band, zou je kunnen zeggen. Maar toch weer een beetje anders dan de voorgaande. Deze, Rod Argent was eigenlijk de onbetwiste leider van die band. En 1964 kwam dit plaatje uit. She's Not There.

Something Good was dit. En ik ga verder met de band die ik nu voor mij heb. En dat is, dan moet ik even zien, Kent Heat. En ja, dat is een clubje uit, volgens mij, Amerika. En die hadden een opzwepend nummertje. Heel mooi. Het klinkt een beetje als ja, Beach Boy-achtig, maar dan weer anders. Met een, ja, nou, gaat u zelf maar luisteren. Prachtig nummer.

Going Up the Country, en dat was van Kent Heat uit 1968. En volgens mij stond hij ook in de top 40 genoteerd. Misschien zoek hem zo eventjes op. Paul Jones, die is in ieder geval niet genoteerd voor het nummer waarmee van de plaat die ik nu heb. En dat nummer dat is High Time. En het is toch, dacht ik, wel een hit van hem geweest. Maar goed, zo kan het lopen. 1966, Paul Jones en High Time.

Ja, prachtig nummer. The Hedgehoppers Anonymous. It's a good news week. En ik heb even gespit in het top 40 dossier, maar ik zie geen notering. Maar dat heb je natuurlijk ook. Hè. Er waren best wel singles die het gewoon helemaal niet haalden. Zelfs de tipparade niet haalden in de periode vanaf 1965. Nou, een plaat die ik wel volgens mij wel eens eerder heb gedraaid, maar ik kom hem vandaag ook weer tegen in mijn systeem van de volgorde van de nummers die ik vandaag heb liggen. En dat is David en Jonathan, die een van de vertolkers waren van een nummer waar de Beatles credits voor hebben, want die hebben het geschreven. Michelle.

Ja, er waren meer groepen en artiesten die Michelle hebben gecoverd. En David en Jonathan was een van diegenen die dat deed. En zeker niet onverdienstelijk. Prachtige uitvoering van Michelle. De Turtles heb ik hier. En band waarvan ik dacht van nou, die breekt wel door en die komt met veel nummers. Maar het zijn er eigenlijk maar twee geweest in de top 40. De ene was She'd Rather Be With Me. En die stond maar 21 als hoogste notering en 7 weken lang in een top 40. En Happy Together, ja, die deed het wel beter. Want die stond 14 weken in de top 40 op een nummer 5. De Turtles komen er dus nu aan met Happy Together.

Ja, de Turtles met een grote hit in 1966, Happy Together. En ja, dan nou, zie ik de naam staan van Frank Ifield. En dat is een man die twee nummers in de top 40 heeft gescoord. In 1974, 7 december 1974, Joanna. En in augustus 75 nog eentje met Excuse Me, Friend. En ja, of het zijn tipnoteringen geweest, dat weet ik niet. Maar de plaat waar deze man bekend van is eigenlijk, en die kon ik eigenlijk ook bij de hitdossiers en de hitlijsten niet vinden. Maar dat was volgens mij best wel een hit. Frank Ifield met Confession That I Love You.

Ja, dat was een mooi nummer. Billy J. Kramer met And the Dakotas met... nee, dat is hem niet. Wacht even hoor, ik ben in de war. Confession That I Love You, zo heet dit. En dat is van Frank Ifield. Kon ik ook zo snel geen gegevens van vinden. Maar we gaan gewoon lekker door met de volgende. En dat is... ja, Billy and the Dakotas met Do You Want a Secret. Dat is natuurlijk weer een cover van een nummer van The Beatles. Daar komt ie. I'm confessing that I love you. Dat is de verkeerde, want die antwoordde net. Ik moet de andere hebben. Excuus.

Ja, dat was een mooie vertolking van een nummer van The Beatles. En ik ga verder met even zien als dat goed is. Peter en Gordon? Nee, Peter Sarstedt. Nee, die komt straks nog. Nee, dat halen we niet meer. Peter en Gordon, A World Without Love. Nou, dit is hem ook niet. Dan moet het de andere zijn. Oh. Nou, deze doen we maar. Please lock me away. Do you want a secret? Please.

gaan naar de laatste. En dat is van de Beach Boys. Sloop John B. Nummer 1 hit in 1966. En de plaat van het jaar. Ik ga volgende week met deze plaat ook beginnen. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met de overige programma's van Radio Capelle. Dag!

0: kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een explosie rond de klok van 11:30 bij Gunvor in de Europoort is zeker 1 dode gevallen. Meerdere mensen raakten gewond. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf aan de Moezelweg. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De stroomstoring in de Rotterdamse haven van vanochtend is voorbij. Alle bedrijven in de Botlek die zonder stroom kwamen te zitten hebben weer elektriciteit. Hoeveel bedrijven rond 11:00 waren getroffen door de stroomstoring kan de veiligheidsregio niet zeggen. Maar het gaat in elk geval om de raffinaderij van ExxonMobil. Kort nadat de stroom was uitgevallen moest daar worden afgefakkeld. Daarbij waren korte tijd vlammen en zwarte rookwolken te zien. Maar dat duurde maar even, zegt de veiligheidsregio. Tyrone H. uit Den Haag, die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van een jongen in Maassluis, moet 9 jaar de cel in. Heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De straf is 1 jaar korter dan de eis van justitie. Verder mag H., als hij vrijkomt, 10 jaar lang geen auto besturen. In maart vorig jaar reed hij met opzet meerdere keren in op het slachtoffer uit de Lier. Dat gebeurde in de Prins Mauritsstraat in Maassluis na een ruzie tussen 2 groepen. Het slachtoffer overleed dezelfde dag van het ongeluk in het ziekenhuis. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam hebben een middel gevonden tegen een zeer zeldzame hersenziekte. Het gaat om vanishing white matter, waarbij de witte stof in hersenen wordt afgebroken. Daardoor gaan patiënten hard achteruit. Het blijkt dat het bloeddrukmedicijn Guanabens de erfelijke hersenziekte kan remmen. De ziekte komt in ons land voor bij 1 op de 100.000 mensen en de meeste patiënten zijn onder de 6 jaar oud. Het weer volop zon, temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder, het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een hete dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. Maar in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: call.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. Er staat een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 34 graden. De komende avond en nacht blijft het nog lang warm. En tegen de ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. En ook morgen belooft nog een zeer warme dag te worden, hoewel de wind wat gaat draaien en waaien uit een west-noordwestelijke richting. Maar de wind is maar zwak, windkracht 2. Het kan in de middag nog rond de 33 graden worden. Op zaterdag staat er een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De minimumtemperatuur is zo'n 17 tot 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit de noordelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Begin volgende week lijkt het toch licht wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op enkele buien, vooral op dinsdag en op woensdag. De maximumtemperatuur dan rond de 21 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De arbeidsinspectie onderzoekt de explosie bij een opslagtank op het terrein van Kunst.

0: voor in de Europoort. De ontploffing was rond 11:30. Er is zeker 1 dode bijgevallen en meerdere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog altijd onduidelijk. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf van de Moezelweg. Er waren onderhoudswerkzaamheden bezig. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De douane en de Fiat hebben in korte tijd 21 miljoen illegale sigaretten onderschept. Onder meer in de Rotterdamse haven, in Ridderkerk en in Delft. Daarnaast ontdekten ze ook 3000 kilo waterpijptabak. Een nog onbekend aantal verdachten is aangehouden. De vondsten zijn gedaan tussen 23 juli en 7 augustus. De douane heeft berekend dat de schatkist 9 miljoen euro aan accijnzen zou hebben misgelopen als de sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe tientallen telefoontjes gekregen van mensen die last hebben van hun ogen na het bekijken van de zonsverduistering gisteravond. Ze zeggen dat ze minder zien of vlekjes voor hun ogen hebben. Het oogziekenhuis gaat er niet vanuit dat al die mensen daadwerkelijk blijvende oogschade hebben opgelopen. Mensen die oogproblemen denken te hebben kunnen het beste eerst langs de huisarts, laat het oogziekenhuis weten. Die stuurt mensen die echt blijvende schade hebben opgelopen door naar de oogarts. De gemeente Dordrecht schrapt de mogelijkheid om contant te betalen voor parkeren bij de hoofdlocatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanaf 1 september kunnen bezoekers van de locatie Dordwijk alleen nog afrekenen met PIN, creditcard of contactloos via een smartphone of smartwatch. Volgens de gemeente veranderen de parkeertarieven niet. De komende weken worden bezoekers gewaarschuwd voor de veranderingen via borden op het parkeerterrein en bij de betaalautomaat in de centrale hal van het ziekenhuis. Het weer volop zon. Temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet veel verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een hete dag met temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. En in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpenerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er een half uur langer over. Dat komt door een bermbrand. Twee rijstroken zijn hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum heb je 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De explosie bij de raffinaderij van Gunvor in de Europoort heeft aan 1 persoon het leven gekost en 6 mensen raakten gewond, heeft het bedrijf nu laten weten. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zijn medewerkers van een aannemersbedrijf dat bezig was met onderhoud aan buizen in een greppel naast een olietank. Eind van de ochtend ging het mis bij het loskoppelen van een van de leidingen en er was een ontploffing. Op foto's is schade te zien aan een van de tanks van het bedrijf aan de Moezelweg. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie en ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Gunvor maakt onder meer LPG, benzine, diesel en kerosine. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn er net zoveel als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. En dat betekent dat hij niet meer

0: terug zou hoeven naar de cel, als het aan justitie ligt. Wel moet hij 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld voor stalken, maar hij is zijn ex tientallen keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent dat hij in de war is. Inmiddels krijgt de man behandeling, reden waarom justitie hem niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte afgelopen september. En sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. 6 hebben er ervaring als burgemeester of wethouder. De commissaris van de Koning maakt een selectie en een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad kiest daar een favoriet uit. Die wordt begin volgend jaar benoemd. De berm langs de A20 richting Rotterdam heeft bij Schiedam in brand gestaan. De berm bij de geluidswal vatte vlam ter hoogte van het Novotel. Er kwam zoveel rook bij vrij dat 2 rijstroken van de snelweg tijdelijk dicht zijn. En dat zorgt voor files. De oorzaak van de bermbrand is nog niet bekend. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Het weer volop zon. Temperaturen tot 34 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen krijgen we net als vandaag een hete dag met temperaturen oplopend tot 33 graden. Met in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 125 kilometer file. De meeste files hebben een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dan de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Er gebeurde een ongeluk voor de Zeeburgertunnel en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten oponthoud. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Gunvor in de Europoort heeft de raffinaderij helemaal stilgelegd na de dodelijke explosie bij een olietank vanochtend. Er lopen meerdere onderzoeken naar wat er precies misging bij het onderhoudswerk aan de buizen in een greppel naast een olietank. Een medewerker van een aannemersbedrijf kwam om het leven en 6 collega's raakten gewond. Gunvor liet eerder vandaag al weten dat de ontploffing gebeurde toen er een leiding werd losgekoppeld. Het bedrijf zegt in een verklaring mee te leven met de familie en naasten van degene die is overleden. De politie doet ondertussen onderzoek, net als de arbeidsinspectie en de onderzoeksraad voor veiligheid. Tuinders in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening. Dat viel slecht bij tuinders. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, waarmee zout water wordt omgezet in zoet, en een extra zuivering van al gezuiverd rioolwater dat daardoor terug kan naar de sloten en de boezems. Maar dat zijn allebei kostbare opties, zegt het waterschap. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn er net zoveel als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. En dat betekent dat de verdachte niet meer terug zou hoeven naar de cel, als het aan justitie ligt. Wel moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De twee

0: 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld, maar hij is zijn ex tientallen keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent nu dat hij in de war is. En inmiddels krijgt de man behandeling. Reden waarom justitie hem nu niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. En 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte in september vorig jaar. Sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. Die stopt begin volgend jaar en dan moet er een opvolger zijn. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. Het weer volop zon, temperaturen tot 34 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan 20 graden. En morgen is het opnieuw heet met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, waait uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Naast de arbeidsinspectie heeft ook de onderzoeksraad voor veiligheid een onderzoek ingesteld naar de dodelijke explosie vanochtend in de Rotterdamse haven. Rond 11 uur ontplofte er wat bij werkzaamheden op het terrein van Gunvor Energy. 1 persoon kwam om het leven, 6 personen raakten gewond. 2 van hen zijn inmiddels weer uit het ziekenhuis. 1 van hen werkt bij het bedrijf, schrijft nu.nl. Over de verwondingen van de andere 4 slachtoffers kan het bedrijf Gunvor nog niks zeggen. De politie heeft opnieuw gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Net als 3 dagen geleden visten agenten naar het wapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst is doodgeschoten. Op 1 januari 2014 liet Rob Zweekhorst zijn honden uit in Berkel en Roderijs. Hij werd op straat doodgeschoten en later bleek dat niet hij, maar een buurtgenoot eigenlijk het doelwit was. Na jaren van onderzoek werd eind 2018 René F. uit Schiedam opgepakt. Eerder dit jaar eiste justitie 24 jaar cel tegen hem, maar hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. En onlangs kwam er een tip binnen over een gebruikt vuurwapen dat mogelijk in de Ringvaartplas ligt. Russische hackers zeggen dat ze Shell en Philips hebben gehackt. De bedrijven willen tegen RTL niet zeggen wat er precies is gebeurd en wat er is aangericht door de hackers. De hackers claimen dat op het dark web technische tekeningen zouden staan en foto's van bedrijfsonderdelen van Shell en Philips. Wat voor tekeningen het precies zijn, is niet bekendgemaakt. Bij de hack zouden geen klantgegevens zijn buitgemaakt. De hackers maken deel uit van een groep die bij veel bedrijven inbreekt. Tuinders in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening vanwege de droogte. Dat viel slecht bij tuinders. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, waarmee zoutwater wordt omgezet in zoet, en extra zuivering van al gezuiverd riool.

0: Water dat daardoor terug zou kunnen naar de sloten en de boezems. Maar dat zijn kostbare opties, zegt het waterschap. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen hebben we een warme dag. Temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden in het oosten van de regio. Het wordt in de loop van de middag ietsjes koeler door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Rotterdammer van 16 en drie andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De vier werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. Twee van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En de derde is ook verdacht in een ander, nog lopend terrorismeonderzoek en moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de vier verdachten een aanslag hadden willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. Waterschappen en het kabinet zijn overvallen door de droogte. Ze hadden niet gedacht dat er zo snel problemen zouden ontstaan, heeft minister Karremans gezegd. De situatie is ernstig, vindt de minister. Het aantal bedrijven dat last krijgt van de gevolgen van de droogte neemt toe. Door lage waterstanden krijgt de scheepvaart het steeds moeilijker. Sommige bedrijven kunnen geen afvalwater meer lozen en tuinders mogen hun planten geen water meer geven. Volgens Karremans doen de waterschappen er alles aan om het water zo goed mogelijk te verdelen. De marechaussee heeft vier mannen aangehouden in een groot onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. De verdachten komen uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. De vier werkten bij de afhandeling van luchtvracht op de luchthaven. Hoeveel drugs ze hebben ingevoerd kan de marechaussee nog niet zeggen. Er zijn deze week meerdere woningen en loodsen doorzocht. Daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. En PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was al op jonge leeftijd wethouder in Groningen. In 1981 kwam hij in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In de jaren 90 was Wallage fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Na 4 jaar verruilde hij het Binnenhof voor het burgemeesterschap in Groningen. Dat bleef hij tot 2009. Jacques Wallage was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur tot een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag wel een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken...
1: De Molukse voeding...
2: Slamabala, Perenga, Perenga, Jank de Hormaat, een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren, of in de tuin of lekker binnen, achter de, voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC, ACC. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort je uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer Assisi Assisi. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags op het Kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door Dansstudio Krimpen en Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 's middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimu Sessions en de afsluitende band Maurice en Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur 's middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd u van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard stands. Aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Rumamunsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de foodcourt. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All for You Lifestyle, Aboro Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein. Vlakbij het Krimphof en van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruit kijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Manaputi, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

ja, Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough act van 2025 en sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Dus daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad al tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen. De link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen. Om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara. Met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manise van Totton Caribou featuring Nova Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmit en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld en daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit alleen even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Polo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Bleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua-muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zoals gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur s'nachts. En zondag van 1 uur middags tot 9 uur s'avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You, Nusa Ina.

0: dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emiel Laurent met Line Mantu Line.
1: It's Emiel Laurent on the trip.
2: Ik denk dat dat het knieluniform is van destijds. Meneer, dat, ja. Dat is het knieluniform wat u draagt?
3: Dat is knieluniform, ja. Toen die tijd.
2: Ja. En waarom heeft u dat nu aan?
3: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. Die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering...

onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapenden. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonese is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat die gringen voor ons Ambonese in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederlanden vermoorden voor

0: Dat is, helemaal niet mooi, joh. Ik voel me helemaal, leeg. Omdat ik een 43 jaar in Nederland zoals politieke gevangenen. Ja, onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Dat wij onze altijd maar goed, gedrag in Indonesië verdienen in Nederland.
1: Lijn Bantulijn, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die... van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik al een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.

Ja, Molucca Soul met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Molukse Wijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde. Voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde. MUZIEK

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Blijf ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede Lago Lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de Lago Lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam is brand uitgebroken. Het vuur begon even voor 7:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok ook omliggende woningen binnen en die moesten worden ontruimd. De brandweer heeft extra auto's en mensen naar de Nieuwe Binnenweg gestuurd. Wie last heeft van de rook moet ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. De oorzaak van de brand aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is niet bekend. Een Rotterdammer van 16 en 3 andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De 4 werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. 2 van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En de 3e is ook verdacht in een ander lopend terrorismeonderzoek en moet daarvoor ook nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de 4 verdachten een aanslag zouden hebben willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. De vele waarschuwingen voorafgaand aan de zonsverduistering gisteravond hebben gewerkt, zegt oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Veel mensen die naar de eclips hebben gekeken, hebben een speciaal brilletje opgezet en daardoor lijkt het aantal gewonden mee te vallen.
2: Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En daarvan waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben echt de indruk dat mensen dat heel goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
1: Nog eens 7 mensen hebben gebeld om hun klachten voor te leggen aan het oogziekenhuis. Ze zagen vlekjes of hadden een branderig gevoel, maar die klachten trekken vanzelf weer weg, zegt de oogarts. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur dan tot een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4...
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algarabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: De jaren 60 in optima forma. The Beatles and the Fool on the Hill.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 13 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond schrijver René van Harten. Gratis honden- en kattenvoer. En een tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Jeff Lynne en die Electric Light Orchestra. Hij probeerde het nog een keer in 2019 met zijn album From Out of Nowhere. Je hoorde Losing You. En daarvoor Grace Jones and I've Seen That Face Before. Ons eerste onderwerp vanavond. René van Harten werkt in het onderwijs. Hij schreef al een aantal boeken voor kinderen en jongeren. Onlangs verscheen van zijn hand het boek Miron tekent zijn denken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: René, welkom.
2: Dank je wel.
1: Je bent werkzaam geweest in het onderwijs. Je hebt boeken geschreven en voor kinderen en jongeren. Specifiek die doelgroep?
2: Ja, ja, ja.
1: Want dat kan je uit het onderwijs meenemen?
2: Ja, dat zeker. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kinderboeken. Ik heb al heel lang de hobby om alle gouden griffels en gouden penselen te sparen. En die heb ik ook compleet. Dus die kan ik maar met één per jaar uitbreiden. Maar op mijn werkkamer heb ik dus alle gouden griffels en gouden penselen staan. En dat doe ik al vanaf de tijd dat ik ging studeren.
1: Ja, ja.
2: Dat is inmiddels enige tijd geleden.
1: Ja.
2: Dus dat toont ook wel mijn belangstelling voor kinderboeken aan.
1: Ja, ja. Maar ja, boeken schrijven, dat is bij een ander werk, want onderwijzer zijn is ook een behoorlijke baan, toch? Kan dat allemaal bij elkaar of schrijf je dan in de vrije tijd?
2: Ja, je schrijft in je vrije tijd. En het begint natuurlijk met een idee dat opborrelt en waar je over na loopt te denken. Mm-hmm. En dan maak je eens wat aantekeningen. En dan begin je eens te schrijven. En soms zeg je nou, dit loopt dood. Dit verhaal,
1: dat gebeurt
2: wordt het
1: ook.
2: Dat gebeurt ook.
1: Ja, ja.
2: En met dit verhaal ben ik een tijd geleden begonnen. Toen stokte het ook even. Ik wist niet goed hoe ik tot een eind moest komen. En vorig voorjaar kreeg ik weer de geest. En toen vloeide het eigenlijk uit de pen. Dus het was, denk ik, in een klein half jaar kon ik het afmaken en heb ik het opgestuurd naar de uitgever.
1: Ja, en het boek heeft een speciale boodschap meestal. De boeken die je geschreven hebt en het nieuwste boek nu.
2: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk toch echt wel gericht op kinderen die net even anders zijn dan anderen. En waarin ik probeer uit te werken hoe mooi het is als we die rijkdom van diversiteit omarmen. En dus oog hebben voor iedereen die misschien net even anders is dan ik zelf ben.
1: Ja, en het niet gek vinden.
2: En zeker niet gek vinden.
1: Nee, want je hebt het ook over pesten. Dat is natuurlijk een wijdverbreid fenomeen eigenlijk. Ja. Op scholen ook.
2: Ja.
1: Ja. Dat is ook een boodschap die je daarin
2: meegeeft. We hebben helaas soms de neiging om een kind, maar ook bij volwassenen gebeurt dat, die net even anders zijn, dan te gaan pesten. En dat heeft vaak ook te maken met de onbekendheid, een zekere angst om te gaan met iemand die net even anders is dan jijzelf.
1: Ja.
2: En dat moeten we dus leren.
1: Ja, en de boodschap die je daarin geeft is van iedereen mag er zijn zoals die is.
2: Iedereen mag er zijn zoals die is. Ik vind dat een rijkdom. We kunnen veel van elkaar leren. En ieder ziet de wereld weer net even op een andere manier. En we moeten toch samen vormgeven aan het leven in die wereld.
1: Ja. Heeft je carrière bij het onderwijs daar ook heb je daar die boodschap ook uit kunnen dragen?
2: Ja, want ik ben begonnen in het speciaal onderwijs. Heb ik vrij lang gewerkt. Dus dan leer je ook heel veel verschillende kinderen kennen. Later ben ik directeur geworden. En weer later ben ik bestuurder geweest van scholengroepen.
1: Ja, ja. Maar altijd in het onderwijs.
2: Maar
1: eigenlijk.
2: Altijd in het onderwijs. En altijd wel bezig geweest met hoe kunnen we het inclusiever maken. Hoe kunnen we meer kinderen op school houden of krijgen. Ook om te voorkomen dat ze altijd in busjes veel verder weg moeten. Want dan is ook het risico dat het contact met buurtgenootjes onder druk staat.
1: Ja, want als ze dan naar een hele aparte school moeten, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
2: Nou,
1: soms
2: niet,
1: kan het niet anders.
2: Soms kan het niet anders.
1: Nee, dat is waar.
2: Maar we moeten wel ons best doen om zoveel mogelijk kinderen gewoon op de school om de hoek te behouden.
1: In hun eigen omgeving.
2: In hun eigen omgeving.
1: Groot te laten worden. Je hebt meerdere boeken geschreven. Zijn die nog te verkrijgen?
2: Sommige wel. Andere zijn al uitverkocht. gevolgd zijn inmiddels ook wel veel langer geschreven.
1: Ja.
2: Want mijn eerste boek schreef ik zo ongeveer 45 jaar geleden.
1: Oh, ja.
2: Dus dat is best wel lang geleden.
1: Dat is wel lang geleden.
2: Ja.
1: Maar het laatste boek wat je geschreven hebt is in ieder geval verkrijgbaar.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Miron tekent zijn denken. Als mensen dat willen, die boodschap zit daar ook in, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen van je. Volgende boek staat al op stapel.
2: Begint een ideetje op te borrelen.
1: Oké, nou, dan houden we het daar even bij. Dank voor het gesprek, René van Harten, over de kinderen die anders zijn dan anders, maar gewoon erbij horen. Dank
3: je
1: wel.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Zo'n lief Julian Lennon, hij huilde om de staat van de aarde. Met Salt Water. En daarvoor, Le Frangine. Met een lofzang over de Notre Dame. Zometeen, gratis honden- en kattenvoer. Dat na de Moody Blues. Een Had to Fall in Love.

0: Ze maakten het in 1978, de Moody Blues, een Had to Fall in Love. Ons volgende onderwerp. De Partij voor de Dieren in Schiedam heeft onlangs met dank aan de Voedselbank Schiedam op twee locaties in totaal 390 kilo gratis honden- en kattenvoer uitgedeeld aan inwoners met een laag inkomen. Willy Gever vertelt erover aan Tera Cox.
1: Welkom, Willy.
2: Dankjewel.
1: Willy, ik vraag me af. Hè. We weten dat huisdieren van groot belang zijn voor mensen, voor het gezin, voor het baasje. Maar is daar nou een extra belang mee gemoeid als je een laag inkomen hebt? Is zo'n huisdier dan extra belangrijk?
2: Nou ja, iets wat wij veel zien en ook terughoren als we met zulke soort acties bezig zijn, is dat mensen hun huisdieren echt als gezinsleden zien. En het gebeurt soms zelfs wel eens dat wanneer mensen te weinig inkomen hebben, ze eerder voor eten voor een dier kiezen dan voor henzelf. En wij vinden van de Partij voor de Dieren dat dieren niet zouden moeten lijden, onder de armoede van de mensen die hun eigenaar zijn, als het ware.
1: Ja, en ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen, als je niet zo'n hoog inkomen hebt, kom je misschien minder, ga je uit en dergelijke. En dan is zo'n dier misschien wel extra je maatje. Geeft ook structuur natuurlijk aan je leven. Dus groot belang eigenlijk.
2: Ja, weet je, dieren hebben natuurlijk op zichzelf een waarde en een belang. Maar ze kunnen inderdaad ook helpen om je sociale contacten te bevorderen en te behouden. Het geeft meerdere ontmoetingsmomenten in de buurt. Dus het is goed voor de samenhorigheid. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, nou hebben jullie al een paar keer een actie uitgevoerd als Partij voor de Dieren in Schiedam. Hoe ging dat?
2: Ja, wij hebben contact met Stichting Unique. Dat is de dierenvoedselbank in Vlaardingen en in Maassluis. En we hebben dus met hen en met de voedselbanken hier in Schiedam, hebben we al een keertje eerder een actie gedaan om dus dierenvoedsel uit te reiken aan Schiedammers die dat nodig hebben. Vooral dus klanten van de voedselbank.
1: Ik wou net vragen, hoe selecteer je nou wie dat wel en wie dat niet mag? Maar dat loopt dan
2: via. Ja, dat zijn dus mensen die ook in aanmerking komen voor de voedselbank.
1: Ja, en hoe was dat? Enthousiasme?
2: Ja, weet je, we worden door mensen die een dier hebben heel leuk onthaald. En we vinden het ook altijd heel leuk als mensen hun dier meenemen. Soms combineren ze een tripje naar de voedselbank, misschien nog naar andere winkels, het uitlaten van een huisdier. En nou ja, voor ons is dat natuurlijk een groot feest. Als er dan ineens zo'n grote Bernicelle hond voorbij komt, bijvoorbeeld.
1: En is het dan alleen, gaat het dan alleen om honden? Of kan je ook met je cavia langskomen? Ik noem maar de straat.
2: Nou, wij hebben de vorige keer hebben we hondenvoer, kattenvoer en grind. Voor de box waar katten hun ontlasting in doen. Hebben we uitgereikt. En de laatste keer hebben we alleen gewerkt met een donatie van Stichting Unique. En daar zat alleen hondenvoer en kattenvoer tussen. Dus we hebben niet een heel breed scala om uit te kiezen. We doen het ook echt met wat we hebben. En dat zijn dus die donaties. Maar ja, weet je, Schiedam heeft nog geen dierenvoedselbank.
1: Ik wilde het vragen. Dit was natuurlijk niet structureel. Van hoe gaan we dat aanpakken in Schiedam?
2: Nou ja, Vlaardingen en Maassluis hebben een dierenvoedselbank. Rotterdam heeft er meerdere. Maar wij in Schiedam hebben er geen. Ik weet wel dat vanuit het beleid van de vorige gemeenteraad er onderzoek is gedaan naar het openen van een dierenvoedselbank in Schiedam. Nou ja, daarmee lopen ze nog tegen obstakels aan en ze zijn in een soort verkennende fase. Maar ja, zolang die er dus nog niet is en er dus geen structureel beleid voor is, zien wij het ook een beetje als onze taak dat wanneer we de kans krijgen, dat we dat incidenteel oppakken.
1: Ziet jouw partij wel mogelijkheden om die hobbels te overwinnen die de gemeente nog moet nemen?
2: Nou, ik hoop het wel. Wij moedigen de wethouder in ieder geval sterk aan. We weten ook dat die al een paar keer in gesprek is geweest. En we hopen dat er dus vanuit het college binnenkort voorstellen komen. En zo niet, dan gaan we dat op een gegeven moment maar gewoon aanjagen in de gemeenteraad.
1: Ja, hoe doe je dat? Of heb je het over actievoeren?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk vragen stellen. We zouden een actie kunnen agenderen. Of we zouden onze eigen vragen erover kunnen agenderen. Zodat we toch het debat weer openen in de gemeenteraad. En ik weet van gesprekken na de raad, in de gangen, dat er ook echt wel andere partijen zijn die daar iets in zien.
1: Het bevordert natuurlijk het welzijn van je eigen burgers ook. Heb je het gevoel dat er dus wel draagvlak is?
2: Ik heb het idee dat er zeker wel draagvlak voor is. Je hebt ook mensen die zeggen, joh, als je het niet kan betalen, dan moet je geen huisdier nemen. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien dat de prijzen voor de verzorging van dieren, het chippen, de dierenartskosten, het eten, die zijn zo fenomenaal gestegen de afgelopen jaren, dat kan je echt iemand de schuld geven van die keuze als het een paar jaar geleden nog wel betaalbaar was? En je weet natuurlijk niet wat er in iemands leven gebeurd is.
1: Precies, daar zeg je een juist ding. Dus het gaat, hoe doen we, hoe pakken we dat dan aan? De injecties, de vaccinaties, het chippen. Zit dat dan ook in dat pakket wat je graag gefinancierd wil zien?
2: Nou ja, als het aan mij ligt, dan gaan we zoveel mogelijk regelen. Ja. Ik weet niet hoe de gemeente, de coalitie en de college dat zien. Maar de Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld ook in ons, we hebben ook in ons programma staan dat we een tegemoetkoming willen inderdaad voor het chippen en castreren of steriliseren van dieren. Omdat veel mensen dat op dit moment nog niet kunnen betalen.
1: Nou, geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Willy Greven van de Partij van de Dieren Schiedam. En wij beseffen het weer te degen. Huisdieren mogen niet lijden onder armoede. Dank je wel.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen.

Chrissy Hynde en de Pretenders en May This Be Love. 1990 was het jaar. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat na England Dan en John Ford Coley. En It's Sad to Belong. Met you.

0: Liefdesperikelen bij England Dan en John Ford Coley. It's Sad to Belong kwam uit 1977. Ons volgende onderwerp. Tot en met 22 september aanstaande is in het Stadskantoor Delft de tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland van de Delftse documentairfotograaf Suzanne Liem te zien. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Suzanne, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, de tentoonstelling, ja, ik durf de naam eigenlijk niet uit te spreken, want het is Leen Siang Leen.
2: Ik zou zeggen Leen Siang Leen.
1: Kijk, toch net iets anders.
2: Ja. Ja.
1: En dat is?
2: Dat betekent, we zijn er voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Dat is een gevleugelde uitspraak van Molukkers. Elke Molukker kent deze uitspraak.
1: Ja, want Molukkers hebben we in de tijd naar Nederland laten gekomen, na de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is niet zo lekker gegaan, hè?
2: Nou, het is. Molukkers hadden aan de kant van Nederland gevochten, om het zo even eenvoudig uit te leggen. En toen werden de Molukkers natuurlijk werden gezien als de vijand. Ja. Door Indonesië, door de Indonesische leiders. En konden ze niet terug naar de Molukken.
1: Nee, dat wilden ze wel. Er is altijd beloofd dat ze wel terug zouden kunnen. Maar dat is nooit gebeurd, hè?
2: Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nederland heeft ze in 1951 toen naar Nederland gehaald. En ja, men zegt met de belofte dat ze ook weer terug zouden worden gebracht. Maar dat is inderdaad nooit gebeurd en zijn ze er nog steeds.
1: Ja, die tentoonstelling gaat daarover. Want die heb je zelf samengesteld als fotograaf zijnde.
2: De tentoonstelling heb ik zelf samengesteld. En dat is een kaleidoscoop van portretten van Molukkers verspreid over Nederland. Verspreid over de generaties, 4 generaties.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb ze geportretteerd als fotograaf. Foto's van gemaakt en ook korte interviews met ze van ze afgenomen.
1: Ja, dus je maakt kennis met de mensen die in dat tijd uit Indonesië zijn gekomen. Wordt Indië toen nog, maar dat zijn wel de nazaten daarvan natuurlijk, hè?
2: Ik wil zeggen, de nazaten voornamelijk.
1: Ja.
2: Een paar mensen die ik nog heb gesproken, die zijn er zelf vandaan gekomen.
1: Ja.
2: En voor het grootste deel heb ik natuurlijk de volgende generaties gesproken.
1: Ja.
2: Ja, tot aan jonge mensen toe.
1: Ja. En, krijgen mensen een beeld van de Molukkers in Nederland en hoe dat toen gegaan is?
2: Nou, letterlijk een beeld natuurlijk, met portretten.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat was een inktkopper. Ik denk het wel, maar ik zeg ook altijd, zoveel Molukkers, zoveel verhalen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is, ik kan niet een algemeen beeld schetsen, maar toch laat ik 27 portretten zien in de tentoonstelling. Van verschillende Molukse mensen. Dus je krijgt wel een idee. Elke persoon heb ik gevraagd van wat betekent Leen Siang Leen voor jou.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je dat het voor iedereen toch echt bekend is. Er zijn verschillen tussen de Molukkers onderling.
1: Tuurlijk.
2: Maar ondertussen kijken ze allemaal naar elkaar om. Waar ze ook vandaan komen. Want de Molukken zijn groot, hè.
1: Ja, dat lijken hele kleine eilanden hier vandaan gezien als je op een kaart kijkt. Maar het is natuurlijk een groot eilandenrijk.
2: Inderdaad,
1: Ja. Kom je die geschiedenis dus tegen, ook de nare dingen uit die geschiedenis? Want we hebben natuurlijk in de jaren 70 ook nog een soort gijzeling gehad.
2: Ja, dat is het punt. Daarom heb ik, dat is wat heel veel Nederlanders zich kunnen herinneren. Hè. Dat zit in ons collectieve geheugen.
1: Ja.
2: En dat wordt altijd gekoppeld aan Molukkers. En dat is niet een mooie herinnering. Het was angst.

0: van Javen.
1: Ja.
0: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat zat daarachter? Waarom is die kaping ook geweest? En dat komt deels ook in de tentoonstelling aan bod.
1: Mm-hmm.
0: En ook, dat kwam omdat de Molukkers toen ze aankwamen in Nederland meteen als militairen, ze kwamen aan als militairen, maar ze kregen ook meteen hun ontslag.
1: Ja, ja.
0: En dat leverde veel frustratie op. En ook bij de volgende generatie die dus die kaping heeft gedaan.
1: Ja, ze waren heel gefrustreerd. En ze hadden een uitlaatklep nodig. Maar deze manier is natuurlijk ook niet de goede manier. Maar goed, daar ga je wel op in. En dat geef je ook de duiding.
0: Ja, daar ga ik zeker op in. Daar komen ook mensen over aan het woord. En tegelijkertijd heb ik dus niet voor die insteek gekozen. Ik heb dus voor de positieve insteek van Lai Zhaiyang Lai, wij zorgen voor elkaar, gekozen om niet altijd te laten zien dat dat niet het enige is binnen de Molukse gemeenschap.
1: Precies, ja. Mensen moeten zichzelf maar even oriënteren op die Molukse geschiedenis, om het zo maar even te noemen. Waar kan dat en wanneer?
0: Dat kan in het stadskantoor van Delft. Van 4 augustus tot en met 22 september. Door de week, van half 9 tot 5, is het gratis toegankelijk.
1: De tentoonstelling Line, Zhaiyang Lai, zeg je het zo een beetje goed?
0: Perfect.
1: Ja, dankjewel. Ja. Suzanne Liem, dankjewel voor het gesprek.

Dat heese stemgeluid van Norah Jones en Turn Me On. En daarvoor Frankie Valli in The Four Seasons in Once Inside a Woman's Heart. En dat was de late avond van donderdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. John Meyer blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: kabel.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een Mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimp-Erwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Scholevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, bijna uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak.

0: van de NSW werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug. En de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan er een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. In de surfplas in Krimpeerwaard is blauwalg aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De politie heeft een automobilist bekeurd die ondanks de afsluitingen over de Algerabrug reed. Ook meerdere motorrijders zijn bekeurd voor het rijden over het fietspad. In Schollevaar is de gemeente Capelle gestart met onderzoek naar beschermde diersoorten. De resultaten worden gebruikt voor een soort managementplan dat toekomstig onderhoud, isolatie en nieuwbouw makkelijker moet maken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 13 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd zo'n 34 graden bij volop zon en een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De komende avond en nacht blijft het lang warm. Pas tegen de ochtend wordt de minimumtemperatuur bereikt van zo'n 18 tot 19 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. De wind is zwak, waait uit een west-noordwestelijke richting. De zon schijnt weer volop en in de middag rond de 33 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een erg warme nacht met een minimumtemperatuur rond een graad of 18 bij een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zaterdag overdag zien we een mix van wolken en zon en er kan wat regen of een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordoostelijke richting. In de middag wordt het wel zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag blijft het overal droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Op maandag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon. En lokaal kan er enkele bui vallen bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 22 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er kans op een enkele bui, maar veel neerslag wordt er nog steeds niet berekend. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Aries van Meer. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app